0: Ik ga als het door naar het jaar staan.
1: Gale
0: 19, truck tractor semi-trailer, secure 30, MCS.
1: Charles 51, time for it.